0: Ik heb dat wel gedaan, van is Taylor Swift, de kaart, opgeleid voor je naar die 7 bij haar dit lowe CR-flimken. Ik hoorde net Kelmo, door haar iPhone launch, die kan hem aan de al bier ook wel, er te weten van een message. Fijk wel dat beeld om mij aan, en dat is ik deze tijd door die Jake aan de krajoen. En de pretzie het redico, en de bedenken is hem al bier, hij is haar ja. Straordinarie, hon är mell hatman du accettar i hallas dag och prätsiet. Lib då i semma och elbira, hej givet semplicement, eller som att hans kan ha stock myndom. Tatschajt, just tatschajt, vem ska det vara alliga? Men om man har nofti tjore, gobro av den, han är då och ser att dida flimkin, det tjekkja ett temp, och han kan få stå rajan under Shakira och Tate McRae, Jane.
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.
3: This weekend only. It's the open weekend sale at Forestalls. Top brands all under one roof with unbeatable offers on appliances, TVs, PlayStations, laptops and more. This Saturday and Sunday at Forestalls in Rehal.
4: Are you back to school ready? Talira has it all. Stationery, art supplies and more at budget-friendly prices.
5: Talira. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
6: Experience the true taste of Malta at Aura Palace's Maltese Night. Indulge in a delicious selection of traditional Maltese cuisine. Enjoy live entertainment and soak up an authentic Maltese atmosphere. Join us for an unforgettable evening at Aura Palace.
7: This summer, your movie nights come with rewards. Watch six movies at Eden Cinemas between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden. Catch their biggest blockbusters, stay cool in air-conditioned comfort, and make this summer unforgettable. T's and C's apply.
8: Welcome to the weekend lineup. Thursday brings salsa, Friday brings disco, and Saturday brings the greatest hits. From 8 till late, catch the music, grab a lane and make a night of it at Super Bowl at the Eden. Book now at theeden.mt.
2: Bay weather.
0: Nisaw għalissa f-temp msaħab u għakanna nistennu għal-kublement tal-ġurnata f-daqqa wahdere ġan bidel naqra temp għalix apparentament mandux tamel xita dan il-weekend eja għallin għawdu u kol brullu wahda l-lum. Serti 320 gradu tinżel għal 16 lejla biz.
9: Malta's number one hit music station at the weekend with Vella Falzon Kitchen Month up to 30% off.